0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije toch los geld heeft betaald om dat schip vrij te krijgen. Op het Franse eiland Corsica is een serieuze natuurbrand ontstaan gisteren. Er is al 130 hectare in vlammen opgegaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er worden blusvliegtuigen en 200 brandweerlieden ingezet. En ze werken vannacht ook verder met blussen. In Lommel in Noord-Limburg zijn zaterdag 2 inwoners herdacht die 110 jaar geleden zijn omgekomen aan de dodendraad. De dodendraad was een grensversperring onder hoogspanning. Ze werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetter en liep van Knokke tot Aken. Wie toch de grens wilde oversteken, overleefde dat vaak niet. Van alle gemeenten aan die dodendraad telde Lommel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers. Er werd gisteren ook nog een herdenkingskunstwerk onthuld. In het voetbal zijn gisteravond 2 wedstrijden gespeeld. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar zegt dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met ook fikse buien in het westen en het centrum van het land. En er is ook kans op onweer en rukwinden, minima rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en het wordt dan ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Over een uurtje is er meer nieuws. En als je alles nog eens wil nalezen, kan je altijd kijken in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is de meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus voorlopige resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. De Amerikaanse regering heeft $3,6 miljoen vrijgemaakt voor noodhulp in Nepal. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het geld zou onder andere dienen voor voedselhulp. Nepal en Tibet werden woensdag door een enorme vloedgolf getroffen. In totaal zijn bij die ramp al zeker 682 mensen om het leven gekomen. Meer dan 2400 mensen zijn nog steeds vermist. De Nepalese overheid ondervindt intussen moeilijkheden om alle dodelijke slachtoffers te identificeren en te begraven. Veel lichamen zijn moeilijk herkenbaar. Er wordt ook internationale hulp gevraagd om extra koelcellen te leveren, zodat lichamen van slachtoffers kunnen bewaard worden, totdat ze kunnen worden overgedragen aan de families. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de 2e helft. En als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is vannacht zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. En ook kans op onweer en rukwinden. Minima rond 18 graden vannacht. De dag begint zwaar bewolkt, met ook in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag volgen dan opklaringen en maximaal tot 23 graden. Op het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Volgens de eerste gedeeltelijke resultaten is een meerderheid van de IJslanders voor het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Gisteren konden de IJslanders daarover stemmen in een referendum. Het verschil is wel zeer klein. 51,2% van de stemmers vindt dat de regering die onderhandelingen opnieuw moet opstarten. 48,8% is daartegen. En het zijn dus de eerste gedeeltelijke resultaten. Volgens de IJslandse premier kan de toetreding tot de EU heel wat economische voordelen bieden voor IJsland. Maar de visserijsector, die erg belangrijk is in IJsland, vreest te veel Europese inmenging. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in die brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in ons land onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het voetbal zijn er gisteravond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met de 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plaats. Oud-Heverlee-Leuven is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was wel moeilijk.
1: Nou, matig eerst zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu op een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Het is zwaar bewolkt, met ook fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden ook. En minimaal rond 18 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en het wordt 23 graden. Ook het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: altijd de beste hits non-stop.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: M&M hits. Does it ever get better than the good stuff? M&M hits. Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse massadonor Simon heeft minstens 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en dat hij professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de man ook in België ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijnse gebied. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. In de finale verloor ze van de Française Diane Paris. Zetstanden waren 6-4, 0-6 en 6-3. Op het hardcourt van Monterrey stoomde Mertens zich klaar voor US Open, het vierde en laatste Grand Slam-toernooi van het seizoen. In het voetbal zijn er gisteravond nog 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten achter en staat gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de 2e zege op rij. Daar zijn we blij mee, zegt speler Joe Pelopessi. Maar het was moeilijk.
1: Na matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
0: Lommel staat nu 4e op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. De komende uren minima rond 18 graden en zwaar bewolkt. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en wordt het 23 graden. Het begin van de week wordt wisselvallig en niet warmer dan 21 graden. Ik wens je een fijne ochtend en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
2: De beste hits non-stop. M&M.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft daarnaast ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit zware verdict betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, van aan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse massadonor zegt zelf dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat schrijft hij nu zelf in een brief. 11 van die kinderen zouden in ons land zijn geboren. Nog in de brief schrijft de man dat hij niet altijd eerlijk is geweest over de omvang van zijn donorschap. Volgens de Nederlandse openbare omroep zegt hij ook dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen bij ons onderzoekt of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De Israëlische premier Netanyahu heeft de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever met klem veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Kusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen. Kolonisten zouden ook een televisieploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt zich daar zelden over uit, maar heeft het nu over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Israël krijgt internationaal veel kritiek voor de bouw van nederzettingen in het Palestijns gebied. En in het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. Trainer Vincent Evraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plek in het klassement.
2: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag, wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee-Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. En Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Vandaag veel bewolking, het wordt tot 23 graden. Morgen ook nog wisselvallig met buien en kans op onweer, dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Zoals gevreesd heeft de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar na zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Een zware balans dus, en dat betekent wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts.
1: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogačar aan een drama is ontsnapt. Hè, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden, vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogačar.
0: Wellicht is Pogačar over een grote steen gereden en zo gevallen. De Nederlandse spermadonor, die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. 11 van hen zouden in België zijn geboren. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van zaad en nu professionele hulp zoekt. Het dodental van de dodelijke vloedgolf in Nepal loopt verder op. Er zijn nu 750 doden geteld. Er zijn nog altijd ruim 3000 mensen vermist. Het gaat onder meer om Indiërs, Nepalezen, Letten, Duitsers, Britten en Amerikanen. En ook 3 Belgen zijn nog vermist. In het voetbal zijn er 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de 3e plek. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat op een gedeelde 4e plek op 1 punt van Standaard. En Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Elise Mertens is er niet in geslaagd het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Zij verloor daar in de finale van de Française Paris in 3 sets.
2: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.

0: Oyalele is de VRT zomerhit geworden van dit jaar. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. En Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, waren daar heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god.
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel bewolking vandaag. Het wordt tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer dan tot 21 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: M&M hits. Altijd.

0: vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: M&M hits.
2: Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape.
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus effe bollen voor een swingende start.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

0: Waarschijnlijk is het wielerseizoen van Pogacar voorbij. Een zwaar verdict voor de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogacar. Hij viel gisteren in de Ronde van Spanje en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en een breuk in de nekwervel. Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Pogacar, zegt collega Bart Aerts van Sporza.
1: Als het gezond verstand zegeviert, dan moet hij een kruis maken over het WK, over het EK en de rest van het seizoen. We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd. Een nek- en rugchirurg, een orthopedist en een sportarts. En zij zeggen allemaal, de combinatie van die 3 blessures, die is gewoon te zwaar. Elk afzonderlijk zou in theorie nog op tijd kunnen genezen en hersteld zijn. Maar ja, door die hersenschudding kan er ook niet onmiddellijk geopereerd worden. Het is ook de vraag, hoe ernstig is die breuk in de nekwervel? Dus die combinatie is gewoon te zwaar.
2: De winnaar is de zomer van Oyanne.

0: Deze zomer van Oya Lele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanna, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god.
1: Ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten, want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van de kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met het doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het aantal doden na de zware modderstroom in Nepal is opnieuw verder opgelopen tot 750. Ongeveer 3000 anderen zijn nog steeds vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden. In het voetbal heeft Standaar gisteren met 1-2 gewonnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven en springt zo naar de derde plaats. OHL is met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Lommel staat nu op een gedeelde vierde plaats op 1 punt van Standaar. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. En Elise Mertens is er niet in geslaagd om het WTA-toernooi van Monterrey in Mexico te winnen. Ze verloor in de finale van de Française Paris in 3 sets. Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.

0: M&M hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
5: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Kruidenpersdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per

0: Het wielerseizoen van Tadej Pogačar is waarschijnlijk voorbij. Slecht nieuws voor de Sloveense wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar. Een gebroken sleutelbeen, een breuk in de nekwervel en een hersenschudding, dat is het verdict na zijn val in de Ronde van Spanje gisteren. Geen WK wielrennen dus voor Pogačar eind volgende maand en meer dan waarschijnlijk is dit ook gewoon einde seizoen voor hem, dat zegt Bart Aerts van Sporza.
1: In theorie zouden ze hem kunnen pushen om bijvoorbeeld het EK in eigen land in Slovenië te halen. Dat is nog een week later dan het WK. Het WK is over een kleine maand, maar het wordt door al die artsen echt wel afgeraden. En we kunnen ons niet voorstellen dat de artsen bij UAE, bij zijn ploeg, in die mate gaan pushen om hem dat toch nog te laten doen. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben.
2: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen. Kijk!

0: Alele is de VRT Zomerhit 2026. Dat is gisteren bekendgemaakt in Blankenbergen. Hanne, Julia en Klaasje namen de trofee in ontvangst. Klaasje vervangt Marten, die onlangs een kindje kreeg. Ze waren er heel blij mee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
2: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet. En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
2: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
1: Ja.
0: In Zwitserland is 1 dode en verschillende zwaar gewonden gevallen. Of zijn dus verschillende zwaar gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau in het noorden van het land. De politie heeft de omgeving nu afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Want het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau Rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden ongeveer 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Er zijn nu al 750 mensen gestorven na de zware modderstroom in Nepal. Ongeveer 3000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. Reddingswerkers proberen nog steeds overlevenden terug te vinden, maar die zoektocht verloopt moeilijk. Nepal heeft nu wel teams uit het buitenland toegelaten om te helpen zoeken, vooral voor reddingsoperaties in tunnels, vertelt deze Vlaming die ter plaatse is.
3: Er zijn enorm veel waterkrachtcentrales gelegen langs de rivier. De tunnels daar die zijn geblokkeerd. Ze hebben specialisten laten overkomen uit die landen om hun eigen personeel die aan het werk waren in die tunnels te proberen te bevrijden.
0: Het weer vandaag veel bewolking, temperaturen tot 23 graden, morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
4: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop.

0: zijn voordeelweken bij Lapeyre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: M&M Hits. Altijd de beste hits, non-stop.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Code yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: M&M hits.
5: Altijd de beste hits.

0: schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is €4.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Het is 10 uur.
6: VRT Nieuws. Er is iemand doodgeschoten op een rave in Zwitserland. In het noorden van Zwitserland zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen bij een schietincident op een raveparty in Aarau. Enkele van de gewonden zijn er erg aan toe. De politie heeft de omgeving afgesloten en vraagt aanwezigen om foto's en video's van het incident te delen. Het is niet duidelijk of de schutter al gevat is. De Aarau Rave is een jaarlijks technofeest dat wordt georganiseerd op de renbaan van de stad. Er zouden zo'n 3500 mensen aanwezig zijn geweest. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de Bbox-automaten. De overkoepelende organisatie van de krantenwinkels Perstableau is daar niet blij mee.
7: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
6: De Nederlandse spermadonor die doelbewust veel kinderen heeft gemaakt, heeft nu zelf een brief geschreven aan de ouders. De massadonor zegt daarin dat hij minstens 199 kinderen verwekt heeft. 11 van die kinderen zouden in België geboren zijn. De man zou ook zeggen dat hij gestopt is met doneren van sperma en professionele hulp zoekt. Het weer. Vandaag veel bewolking. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. En dan temperaturen tot 21 graden.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: M&M hits. Altijd.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: M&M hits.
4: Altijd de beste hits.
3: Non-stop.

0: voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: M&M Hits.
6: Het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd. Vooral door de hoge wind, of de felle wind komt dat. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Ook vannacht is de wind sterk blijven waaien en de brandweer moet er dus permanent stand-by blijven. Er zijn vandaag opnieuw zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Ze krijgen hulp van zo'n 30 Duitse brandweerlui, 5 Duitse brandweerwagens en ook een Duitse politiehelikopter om vanuit de lucht te blussen. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en een risico voor burgers. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
8: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
7: In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. 1 persoon raakte daarbij gewond. Er is ook schade aan 2 gevels. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. En ook in Brussel in Koekelberg is er gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen 2 mensen uit de hand zijn gelopen. De dader is gevlucht. En in Nederland doet de politie onderzoek naar een livestream op TikTok waarop een steekpartij te zien was bij het Centraal Station in Amsterdam. Een TikToker streamde gisteravond hoe hij aan het luchtboksen was. Plots kreeg hij dan ruzie met een groep mannen waarna er klappen vielen en mogelijk stak de TikToker dus ook een van de mannen. 4 mannen raakten gewond, 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. Intussen ligt enkel nog de 43-jarige TikToker zelf in het ziekenhuis. Hij is ook opgepakt. Het weer. Vandaag veel bewolking. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: M&M hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
3: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.
5: Non-stop.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: M&M Hits.
3: Het is 12 uur.
2: VRT Nieuws.
4: Er wordt geprotesteerd tegen drugsgeweld in Brussel. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de verschillende schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
5: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
4: Nog in Brussel in Koekelberg is er gisteren een gewonde gevallen bij een steekpartij. Volgens de politie zou een discussie tussen twee mensen uit de hand gelopen zijn. De dader is gevlucht. De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie intussen wel weer onder controle. Maar er blijven wel nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein. Zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment wel al heel nauw verbonden met de EU. Dat zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
6: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
4: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.

0: maken we bij La Perre alle oren blij.
1: Jan?
2: Ja?
1: Jan?
2: Ja?
1: Oeh, je hebt mij gehoord?
2: Ja, tuurlijk dat.
1: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
2: Jij nog niet, hè?
1: Ik weet het.
0: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: M&M Hits. Altijd de beste hits.

0: Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 447 zogenoemde hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat gewoon. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Omdat daarbij vaak niet gecontroleerd wordt waar het geld vandaan komt of waarvoor het dient. En dus maken ook criminele en terroristische organisaties er gebruik van. Het aantal opgespoorde dossiers is in één jaar verdrievoudigd. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis komen vandaag 40 buurtcomité's op straat om hun stem te laten horen na de vele schietpartijen, vermoedelijk in het drugsmilieu. Volgens de Brusselse procureur Moanil, die strijdt tegen de drugscriminaliteit, is er een risico op nieuwe schietpartijen en lopen ook burgers gevaar. De 40 buurtcomité's willen dat er dringend iets verandert.
1: We vragen eigenlijk meer gerechtelijke politie om enquêtes te doen, om drugsnetwerken op te rollen. We vragen ook meer middelen voor meneer Moanil. We hebben nu een procureur des Konings die er echt zijn werk wil van maken. Die wordt eigenlijk niet gesteund door de federale regering. Hij vraagt al jaren 10 miljoen werkingsmiddelen om beter te functioneren. Hij confiskeert 200 miljoen van de drugswereld en toch geeft de federale regering die 10 miljoen niet.
0: De natuurbrand in de Hoge Venen is gisteravond heropgeflakkerd door de felle wind. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. Na een moeilijke nacht is de situatie nu wel onder controle, maar er blijven nog zo'n 80 brandweermensen op het terrein en zij krijgen ook de hulp van een 30-tal Duitse collega's. De IJslanders willen geen gesprekken met de Europese Unie om er in de toekomst deel van uit te maken. Dat hebben ze beslist in een referendum. Het was een nek-aan-nek race, maar de tegenstanders halen het dus heel nipt. Hoewel ze dus niet willen spreken over lidmaatschap van de EU, is IJsland op dit moment al wel nauw verbonden met de Europese Unie, zegt professor Europese politiek Steven van Hekken.
2: De IJslanders hebben nu eigenlijk gekozen voor het status quo. En het status quo is indrukwekkend. Ze zijn lid van de Schengenzone. Ja. Lid zijn van de Schengenzone en van de interne markt is waar al die andere kandidaat-lidstaten amper kunnen van dromen. Zij zijn nog lang zover niet. Dus het is eigenlijk een bevestiging van het status quo. Het wordt alleen geen lidmaatschap.
0: Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
3: De beste hits non-stop.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute superdringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: M&M hits. Altijd.

0: Het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
0: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
0: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Staat
5: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: M&M Hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: AA Gent speelt tegen Club Brugge. De wedstrijd is een klein half uur geleden begonnen. We gaan meteen naar Tom Boudeweel. Hoe staat het daar?
1: Nog altijd een 0-0 met veel balbezit voor Club Brugge, zoals in de vorige wedstrijden. Maar de scherpste acties in de zone van de waarheid, die komen toch van AA Gent met een kopbal van Wilson erover. En dan een schot van Sonko gered door Sommer in de rebound. Trapte Vergara op de bovenkant van de lat. Maar het is Club Brugge dat aan het zoeken is, dat heel aanvallend speelt, ook in balverlies. Maar dat niet echt kan omzetten in grote kansen. Een deviatie met het hoofd van Van Aken is het gevaar wat we tot nog toe hebben gezien. Bijna 29 minuten zijn we aan het voetballen nog. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastinginspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem. Bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
2: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
0: Voor de kust van Noord-Cyprus is een schip met 270 passagiers gekapseist. Het schip zou kort na vertrek zijn omgeslagen. Er zouden intussen 159 mensen gered zijn. Boten van de kustwacht zijn samen met helikopters ingezet om de overige passagiers uit het water te halen. Het schip was onderweg naar de Turkse kust. In heel Noorwegen zijn er vanmorgen kerkelijke herdenkingsdiensten gehouden voor de overleden koning Harald. De koning overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Hij regeerde meer dan 35 jaar en was erg populair. Na zijn dood werd hij onmiddellijk opgevolgd door zijn zoon. Het weer vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog, temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord.
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus effe bollen voor een swingende start.
8: Altijd de beste.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Afgelopen.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: M&M hits.
7: Altijd de beste hits. Non-stop.

0: M&M Hits.
1: M&M Hits.
0: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: M&M Hits.
5: Het is 3 uur.
4: VRT Nieuws.
6: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was net vertrokken uit de haven van Girne toen het om een nog onbekende reden omsloeg. Boten van de kustwacht en helikopters proberen nu mensen uit het water te halen. Zo'n 160 passagiers zijn intussen gered. In de hoogste klasse van het voetbal is de tweede helft aan de gang. In het duel tussen AA Gent en Club Brugge. We gaan live naar Tom Boudewil. Hoe staat het daar?
7: Nog altijd de gelijke stand met de doelpunten. Die vielen op het einde van een eerste helft die vooral in het voordeel liep. Qua balbezit dan voor Club Brugge. Maar de scherpste kansen die waren voor AA Gent. De thuisploeg die ook op voorsprong kwam. Via een goede goal van Vergara. Maar meteen de tegenaanval van Hans van Aken. Die aanvoerder die zorgde voor de 1-1. De tweede helft is veel minder van kwaliteit. En Club Brugge net met zijn tienen gevallen. Want Carlos Forbes heeft een rode kaart gekregen. Dus club op zoek naar nog altijd het maximum met zijn tienen. Voorlopig puntenverlies 1-1.
6: Dankjewel, Tom. En dan nog dit. Er worden meer en meer illegale geldnetwerken ontdekt. De bijzondere belastingsinspectie heeft het afgelopen jaar 447 hawala-aanbieders opgespoord. Dat zijn tussenpersonen die geld versturen buiten het gewone banksysteem, bijvoorbeeld na contact via WhatsApp of op straat. Zulke bankdiensten aanbieden zonder vergunning is in ons land verboden. Vooral criminelen maken daar steeds meer gebruik van, zegt de overheidsdienst Financiën.
8: Het is perfect afhandelbaar zonder enig spoor na te laten. Er is geen rekeningen, want daar hebben we als fiscus hebben we daar zicht op. Aan de ene kant is er een entiteit die met veel cashgeld zit. Aan de andere kant is er een entiteit die veel cashgeld nodig heeft. En het laat geen spoor na. Dus perfect om witwasoperaties te doen.
6: Het weer nog. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
2: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: koper en toch zo goed als nieuw.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Code Yellow!
7: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
9: M&M Hits. Altijd de beste hits. Non-stop.

0: superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: M&M Hits.
6: Altijd de beste hits.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: M&M Hits.
2: Het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
3: Er is een dodelijke ramp gebeurd met een boot in Cyprus. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen. Het schip had 267 passagiers aan boord en was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne. Maar niet veel later kantelde de boot om. 237 passagiers zouden intussen gered zijn. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen. Wat de ramp veroorzaakte is nog niet duidelijk. In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn zeker 5 wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Gisteren vielen ze al verschillende mensen aan op een druk wandel- en fietspad en ook vanmorgen werden verschillende mountainbikers gestoken. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
4: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschillende naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook, want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschillende steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
3: De brandweer zal het hoornaarnest weghalen. De weg wordt voorlopig afgesloten tot het opnieuw veilig is. Dat kan nog enkele dagen duren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft vanmiddag een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd. De Nancy Grace Roman Telescoop. Nancy Grace Roman was een van de eerste vrouwelijke wetenschappers bij de NASA. De nieuwe telescoop heeft een enorm groot blikveld en kan daardoor in korte tijd gigantische delen van de sterrenhemel in detail vastleggen. Wetenschappers verwachten zo miljarden sterren in kaart te brengen en 100.000 nieuwe planeten rond andere sterren te ontdekken. De eerste foto's komen eraan begin 2027. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 2-1 verloren bij Gent. Club speelde een halve helft met 10 na een rode kaart voor Forbes. Voor Club is het de eerste nederlaag dit seizoen. Gent staat nu derde met 9 op 9 en rond deze tijd begint ook de wedstrijd tussen Antwerp en Sint-Truiden. Het weer. Vanmiddag krijgen we afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft meestal droog. Temperaturen tot 23 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en tot 21 graden dan.
1: M&M Hits. Altijd de beste hits non-stop. M&M Hits.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer?

0: verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: M&M Hits. Altijd.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus effe bollen voor een swingende start.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: M&M hits.
12: Altijd de beste hits.
11: Non-stop.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar. Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
10: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
10: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je

0: In Cyprus zijn verschillende mensen verdronken. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord, 237 van hen zijn gered. Er wordt nog altijd gezocht naar 23 mensen, maar de kans is klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is intussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen, waarschijnlijk in de drugswereld. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook veel overlast in de buurt. En de bewoners zijn al het geweld beu.
1: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat. Dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
2: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
3: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk.
0: In het voetbal speelt Antwerpen op dit ogenblik tegen Sint-Truiden. STVV leidt met 0-1 na een blunder van Antwerp-doelman Nozawa. De tweede helft begint rond deze tijd. En eerder vandaag heeft landskampioen Club Brugge voor het eerst dit seizoen verloren. Bij AA Gent werd het 2-1. Clubaanvoerder Hans van Aken vond dat zijn ploeg niet genoeg inzet toonde om voor het gelijkspel te gaan.
4: Het is altijd jammer. En natuurlijk, als je verliest, dan zie je meestal alleen maar de negatieve dingen. Ik denk dat het ook positieve waren. Maar ik zie nu het tweede doelpunt. Ik denk dat we vooral dan, als we met 10 staan, nog meer kunnen stappen zetten om feller te verdedigen. Om nog meer die wil te hebben. Om dan gewoon dat gelijkspel sowieso binnen te halen. Ik denk dat dat een beetje mankeerde in die laatste 20 minuten.
0: AA Gent heeft nu 9-9 in de stand en staat derde samen met Club. Gent heeft wel nog een inhaalwedstrijd te goed komende week tegen Leuven. Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar wel de Brit Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen in het mountainbike. Hij reed in Val di Sole in Italië solo naar de wereldtitel. Mathieu van der Poel eindigde als 30ste en de beste Belg was Jens Schuurmans op een 16e plaats. En op het Europees kampioenschap Gravel in Oefalize in de Ardennen hebben 2 Belgen een medaille veroverd. Wout Alleman behaalde zilver, Niels van de Putten brons. En de Europese titel ging voor het 2e jaar op rij naar de Deen Mats Vuurts-Schmidt. Het weer nog. Vannacht kans op regen en buien, mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt, een heel jaar!
1: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: M&M Hits. Altijd de beste.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
1: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die ook, hè?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: Honderden Brusselaars hebben geprotesteerd tegen drugsgeweld. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen na de vele schietpartijen daar. Het laatste anderhalf jaar waren er in Brussel meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Volgens de buurtbewoners veroorzaken de vele druggebruikers ook heel wat overlast in de buurt. Deze bewoners zijn het geweld beu.
1: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel druggebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
2: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
3: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken is dat niet gevaarlijk.
0: In Kluisbergen in Oost-Vlaanderen zijn verschillende wandelaars naar het ziekenhuis gebracht nadat ze gestoken werden door Aziatische hoornaars. Dat gebeurde op een druk fiets- en wandelpad. In totaal zijn er zeker 15 mensen gestoken, vertelt deze buurtbewoner.
4: In het oog, verschijnen in het hoofd, op de schouder, in de billen. Gelukkig dat dokter Jan Hevert daar was voor de eerste verzorging. Ze hebben er ook verschijnen naar het ziekenhuis moeten voeren. En deze morgen sta ik hier ook. Want er is een buurman van mij, Wim, met zijn hond gaan wandelen. En ja, hij is moeten terugkeren. Hij heeft ook verschillende steken in zijn hoofd en ook in zijn schouder gekregen.
0: Het pad is voorlopig afgesloten en de brandweer zal het nest in de buurt weghalen. Bij een ongeval met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen gestorven. Sommige bronnen of sommige media spreken zelfs al van 8 mensen. Het schip was vanmiddag vertrokken uit de havenstad Girne, maar niet veel later kantelde de boot om. In totaal waren er 267 passagiers aan boord. 237 van hen zijn gered, maar er wordt dus nog gezocht naar een heel aantal mensen. De kans is wel klein dat zij nog levend worden teruggevonden, want het schip is intussen volledig gezonken. De oorzaak van de ramp is nog niet duidelijk. In het voetbal heeft Antwerp met 1-4 verloren van Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg op voorsprong, maar Antwerp maakte nog gelijk tot STVV in het slotkwartier nog 3 keer scoorde. Voor Sint-Truiden is dit de eerste overwinning dit seizoen. STVV staat nu op 5 punten in het klassement. En Antwerp verliest voor het eerst in de competitie en heeft 7 punten. En eerder vandaag heeft AA Gent landskampioen Club Brugge zijn eerste nederlaag van het seizoen toegediend. In Gent werd het 2-1. En in de Ronde van Spanje heeft de leider Enric Mas de 9e rit gewonnen. De Spanjaard finishte solo. Mas werd leider in de Vuelta nadat Tadej Pogacar gisteren had moeten opgeven na een zware val waar hij een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur bij opliep. Het weer vannacht. Kans op regen en buien. Mogelijk zelfs met onweer. De minima liggen tussen 12 en 16 graden. Ook morgen wisselvallig met buien en kans op onweer en temperaturen dan tot 21 graden.

0: altijd de beste hits. Non-stop.
1: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn vanmiddag enkele honderden buurtbewoners op straat gekomen om te protesteren tegen het drugsgeweld in de hoofdstad. Het laatste anderhalf jaar vonden er in Brussel meer dan 150 schietpartijen plaats, gelinkt aan drugsgeweld. De bewoners zijn het beu.
1: Als bewoner van deze wijk kan ik wel zien dat er dealers, maar ook echt heel veel drugsgebruikers rondhangen. En dat zorgt wel voor een mindere sfeer natuurlijk op straat, dus ik denk dat er een beter beleid moet rondkomen.
2: We zijn deze serie van inbraken beu. Iemand heeft de politie gebeld en ze zijn 1 uur later gekomen. Hè.
3: Je kan niet aanvaarden als mijn kleinzoon van bij zijn moeder naar ons komt. Dat je moet beginnen denken, is dat niet gevaarlijk?
0: Een dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 8. De boot met 267 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media aangehouden zijn. Sport in het voetbal is de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht aan de gang. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
4: Niet al te veel, 0-0 in een wedstrijd die wel bol staat van de duels en de intensiteit, maar weinig doelkansen tot nog toe. 2 kleine zijn er geweest, eentje voor Mamar helemaal in het begin van de wedstrijd, die doelman Koffie van Union wel aan het werk zetten met een schuiver die de doelman vrij makkelijk wist te pakken. En dan was er een betere periode van Union met een kansje voor Zeneli, een kans die hij te zwak trapte op doelman Koosmans van Anderlecht. Rodriguez trapte nog in het zijnet en Silla raakte een hoekschop van Zeneli niet vol. Dus het moet allemaal nog echt op gang komen in deze derby tussen Union en Anderlecht na een half uur is het.
0: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Antwerp voor het eerst verloren. In eigen huis ging het met 1-4 onderuit tegen Sint-Truiden. STVV kwam al vroeg voor, maar Antwerp maakte wel nog gelijk tot de bezoekers in het slotkwartier nog 3 keer scoorden. De ervaren Geoffrey Heiremans van Antwerp wijt de nederlaag aan jeugdig enthousiasme.
5: We waren misschien iets te naïef op zoek naar die 2-1, terwijl we eigenlijk even tot rust moeten komen. Maar oké, ja, dat is die jonge binden, die willen altijd voor de overwinning gaan. Vandaag is dat niet het geval. Nee.
0: Antwerp telt 7 punten na 4 wedstrijden. STVV wint voor het eerst dit seizoen en heeft nu 5 punten. En eerder vandaag leed ook landskampioen Club Brugge zijn eerste competitienederlaag. Bij rivaal Gent ging het 2-1 onderuit. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Vannacht regen en buien met kans op onweer bij minima rond 15 graden. Ook morgen is het wisselvallig met buien en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Bij een ongeval tijdens de autorace 24 uur van Zolder in Limburg is een baancommissaris vanmiddag zwaar gewond geraakt. De man werd aangereden toen een racewagen in de bandenmuur terechtkwam. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de race vroegtijdig stopgezet. Er moest nog zo'n half uur gereden worden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger, als Hakon de 8e. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Het dodental van het ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus in de Middellandse Zee is opgelopen tot 8. De boot met zo'n 260 opvarenden kapseisde kort na de middag. Reddingsploegen kwamen massaal ter plaatse met schepen en helikopters en konden 242 mensen uit het water halen. 17 opvarenden zijn nog altijd vermist. De kapitein en 7 bemanningsleden zouden volgens lokale media voorlopig aangehouden zijn. In het voetbal zit de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht in de tweede helft. Bert Sterks, wie is er op weg naar de overwinning?
1: Dit moment is dat Union 2-0, 69e minuut in een wedstrijd waarin Anderlecht eigenlijk best lang gelijke tred kon houden met de Unionisten. Maar dan gaandeweg toch wat meer de controle verloren en ook te veel duels begon te verliezen op het middenveld. De 2 doelpunten vielen laat in de eerste helft met eerst een kopbal van Zeneli via de binnenkant van de paal. En dan was er de 2-0 vlak voor de rust van Bjondic die wat geluk had, want zijn poging week even af en verdween zo over Colin Koosmans in doel. Terwijl Anderlecht ook wel een paar keer tegenprikte, maar een Gakkan en Svetkovic onder meer kende pech bij de afwerking. En zo met nog 20 minuten te spelen. 2-0 voor Union.
0: Bedankt voor de update, Bert. Zulte Waregem is op bezoek bij Westerlo. De stand daar bij het einde van de eerste helft is 1-1. En in het hockey heeft Duitsland zijn wereldtitel verlengd. Het won de finale in Waver met 1-0 van Spanje. Spanje schakelde in de tweede groepsfase België uit en in de halve finale klopte het met Nederland, het andere gastland van dit WK. Voor Duitsland is het dus de tweede wereldtitel op rij en het is ook de regerende Europese kampioen en vice-Olympische kampioen. Vannacht regen en buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien en dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Aleide Korte. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van het Deense koningspaar, Frederik en Mary, aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In kustgemeente Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning kreeg. Afgelopen vrijdag kende het gemeentebestuur nieuwe vergunningen toe voor de volgende 9 jaar. Alain de Klerk, die al 39 jaar strandbar Lekkerbek Beach uitbaat, greep naast een nieuwe vergunning en moet daarom zijn bar sluiten. Hij is diep ontgoocheld, maar gesteund door zijn klanten wil hij de beslissing aanvechten voor het gerecht.
1: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. En dat houdt ons sterk.
0: In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
2: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijke tred, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zeneli kopte via de paal binnen 1-0, snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Floric dikte nog aan tot 3-0 na poververdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
0: Union heeft 7 op 9, Anderlecht 3 op 9 en beide ploegen spelen dus komende week nog een inhaalmatch. En op dit ogenblik ontvangt Westerlo Zultewaregem. Tegen het einde van de wedstrijd staat het daar 2-2 gelijk. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal, de zogenoemde uitwijfwedstrijd, met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende verlengingen nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. België, de Europese kampioen, begint vrijdag aan het wereldkampioenschap in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht krijgen we regen of buien met kans op onweer ook. Temperaturen rond 15 graden. Ook morgen grijs en wisselvallig met buien. En dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Noord-Cyprus zijn de kapitein en 7 bemanningsleden aangehouden van de veerboot die daar vanmiddag voor de kust is gekapseist. 8 mensen kwamen om en er zijn ook nog altijd mensen vermist. Wim Schepens, er zouden bezwarende getuigenissen zijn over de bemanning.
1: Ja, verschillende passagiers hebben tegen Turkse media gezegd dat het schip al kort na vertrek vreemde geluiden begon te maken en hevig schokte. Na enige tijd stroomde er ook water door de hutten. De passagiers voelden zich onveilig en vroegen de kapitein om terug te keren, maar die ging daar niet op in. Op een gegeven moment zou er dan een explosie zijn geweest aan de voorkant van het schip en pas toen kwam de bemanning in actie. Ze riepen de passagiers op om zo snel mogelijk het schip te verlaten, maar gingen zelf als eerste van boord. De passagiers werden aan hun lot overgelaten en moesten zelf een reddingsvest zoeken. Voor zeker 8 passagiers liep de boottocht fataal af. Het lot van 17 anderen is nog altijd onzeker.
0: Bedankt, Wim. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty gisteravond in Aarau, niet ver van Zürich. Bij die schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. Op een persconferentie vanavond heeft de politie meegedeeld dat ze rekening houdt met een terreurdaad of een afrekening in het criminele milieu. De sport dan. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Bert Sterks met het verslag.
2: Alweer is het niet gelukt voor Anderlecht om te winnen op Union. Lange tijd hielden de bezoekers wel gelijk het red, maar gaandeweg kreeg Union meer grip op zijn tegenstander en won het de slag op het middenveld. Het was wachten tot diep in de eerste helft op de eerste goal. Zinelli kopte via de paal binnen 1-0. Snel gevolgd door de 2-0 van Bjondic, die wat meeval had zijn schot week af. Bij de tegenprikken van Anderlecht kenden Ngakana en Svetkovic pech bij de afwerking. Union controleerde de tweede helft redelijk makkelijk en gaf haast niets meer weg. Florenc dikte nog aan tot 3-0. Na bovenverdedigend werk van Ndiaye en Kozemans. Zware cijfers dus voor Anderlecht. Na de Europese kwalificatie is het donderdag in de competitie tegen Kortrijk al meteen van moeten.
0: Voor Anderlecht-speler Marco Cana komt de zware nederlaag hard aan.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: De wedstrijd tussen Westerlo en Zultewaardegem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo is het het eerste punt van het seizoen. Zultewaardegem blijft ongeslagen. En de Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal met de nodige moeite gewonnen. Onze nationale basketbalvrouwen hadden in Oostende extra tijd nodig om Japan te verslaan. 89-85 werd het. Voor speelster Antonia de Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
4: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: België begint vrijdag aan dat WK in Berlijn met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op bui die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Morgen overwegend bewolkt met opnieuw kans op bui of onweer. En tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En temperaturen dan rond 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd vanavond op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen en ook gewonden. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de aanval niet onbeantwoord zal blijven. Larak wordt wel eens de tolpoort van Hormuz genoemd, omdat schepen die er langs varen in de Persische Golf tol moeten betalen aan Iran. Eerder op de dag werd een olietanker beschoten voor de kust van Oman aan de andere kant van de straat van Hormuz. Het is niet duidelijk wie die aanval heeft uitgevoerd, maar de voorbije weken voerde Iran wel aanvallen uit op olietankers. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om het vuur onder controle te houden. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van Grobbendonk. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren daar gesloten te houden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als zijn opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde en de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union zet zo zijn sterke thuisreputatie kracht bij. Dat voelt ook speler Camille van der Perre.
1: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden, maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, tegen twee weken geleden gezoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 nederlagen op 3 wedstrijden. En telt dus 3 punten. Beide ploegen spelen de komende week wel nog een inhaalwedstrijd. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zuldewaregem vanavond is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Westerlo kwam 2 keer op voorsprong, maar Zuldewaregem kwam telkens terug. Zo behoudt Zuldewaregem de ongeslagen status. Het staat 4e met 8 punten. En voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. Vannacht nog kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer. En tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten kunnen gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond in de Persische Golf niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk, in de Antwerpse Kempen, moet de brandweer nog zeker heel de nacht een brand blussen op het gemeentelijk recyclagepark. Een gigantische composthoop heeft er vuur gevat. Het gaat om een zogenoemde smeulbrand. Er is een hevige rookontwikkeling en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. De rook en stank waaien richting het centrum van de gemeente Grobbendonk. In Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader of daders van de schietpartij op een raveparty zaterdagavond. In Aarau was dat, niet ver van Zürich. Bij de schietpartij werd een Italiaanse vrouw van 22 jaar gedood en vielen er ook 5 gewonden. De begrafenis van de Noorse koning Harald vindt plaats op woensdag 9 september in de kathedraal van de hoofdstad Oslo. Dat heeft het Noorse Hof vanavond bekendgemaakt. Harald overleed vrijdag, hij was 89. Zijn zoon Hakon legt dinsdag in het Noorse parlement de eed af als een opvolger. Het officiële staatsbezoek van koning Frederik en koningin Mary van Denemarken aan ons land van 8 tot 10 september wordt door de Noorse begrafenis uitgesteld. Zowel koning Filip als koningin Mathilde als de Deense vorsten zullen naar Oslo reizen voor de begrafenis van Harald. Sport op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel zo net in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het dus niet afmaken. Uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die daar in New York in actie kwam. Vannacht komt bij de mannen ook nog Rafael Coligno in actie. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de Brusselse derby tegen de buren van Anderlecht opnieuw gewonnen. 3-0 werd het vanavond. Voor Anderlecht de tweede nederlaag op 3 wedstrijden in de nieuwe competitie. De trainer van Anderlecht, Vitor Bruno, wijst naar zichzelf voor de nederlaag.
1: They were stronger than us. I'm the responsible guy. When we lose this kind of games, I am the one. It's what it is. Football sometimes takes you to a level that you must have other kind of attributes than just that, the talent and the quality that we have.
0: Soms is talent alleen niet genoeg, zegt Bruno. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is vanavond ook nog geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Zo blijft Zulte Waregem ongeslagen. Het staat 4e met 8 punten. Voor Westerlo is dit het allereerste punt van het seizoen. En in het basketbal heeft de nationale vrouwenploeg de laatste oefen interland voor het wereldkampioenschap vanavond gewonnen. Het werd in Oostende een moeizame zege na verlengingen tegen Japan. 89-85 voor speelster Antonia De Lare is de moeizame zege een waarschuwing.
2: Er waren goede punten, maar er waren ook nog heel veel zaken waar we aan moeten werken. Ik denk dat het misschien ook niet slecht is om zo'n match gehad te hebben. Dat het ook niet te gemakkelijk gaat, want dan is het gevaarlijk om naar WK te stappen en te denken dat we er al zijn. Nu was het duidelijk waar we nog aan moeten werken. Maar daarvoor gaan we de volgende week echt wel nog heel gefocust voor moeten zijn op training. We zijn er zeker nog niet.
0: En dat WK in de Duitse hoofdstad Berlijn start voor de Belgen vrijdag met een wedstrijd tegen Turkije. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Temperaturen rond 14 graden. Maandag overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en tot 21 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten opnieuw Iraanse stellingen gebombardeerd. Er werd zondagavond een aanval uitgevoerd op installaties waarmee raketten gelanceerd worden op het eiland Larak. Iran geeft toe dat daarbij enkele doden zijn gevallen. Volgens Amerikaanse bronnen zou Iran van op Larak zeemijnen hebben willen lanceren voor de straat van Hormuz. Het Iraanse regime zei dat de Amerikaanse aanval van vanavond niet onbeantwoord zal blijven. In Grobbendonk in de Antwerpse Kempen woedt een brand op het gemeentelijke recyclagepark. Dat is vlakbij het Albertkanaal. Het gaat om een zogenoemde smulbrand. De brandweer heeft zeker nog heel de nacht nodig om dat vuur onder controle te houden, zegt burgemeester Marianne Verhaert.
1: We hebben gemerkt dat de brand blijft smeulen, blijft rookontwikkeling geven. De brandweer zal heel de nacht hier blijven. Ze blijven heel de nacht ter plaatse. Ook blussen. Het team wordt uiteraard afgelost, maar men zal hier heel de nacht. De brandweer zal hier heel de nacht blijven.
0: Er was ook veel rook en omdat het om een grote composthoop gaat, die brand, komt er ook een indringende stank vrij. Het gemeentebestuur en de brandweer raden bewoners aan om ramen en deuren gesloten te houden. Op de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen, is Hanne van de Winkel in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Winkel verloor van de Tsjechische Karolina Pliskova, die al 2 keer finalist was op een Grand Slam toernooi. Onze landgenote had wel een matchbal, maar kon het niet afmaken. En uiteindelijk won Pliskova na 3 sets, 6-2, 5-7 en 3-6. Van de Winkel was de eerste Belgische die in actie kwam. Vannacht speelt ook nog Rafael Collignon. In het voetbal heeft Union de Brusselse derby van Anderlecht gewonnen. Gisteren het werd 3-0. De trainer van Union, David Hubert, is blij met wat hij heeft gezien van zijn spelers.
2: Ja, ik denk de manier waarop. Goed, intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Ik vroeg van de jongens geen perfecte wedstrijd te spelen. Maar ik wou dat er een excellente gedrag te zien was. Intensiteit in alles wat we deden. Ja, en, ik denk dat we dat vandaag hebben gezien.
0: Union heeft door de zege nu 7 punten op 9. Anderlecht blijft achter met 2 competitie-nederlagen op 3 wedstrijden. Telt 3 op 9. Beide ploegen spelen komende week wel nog een inhaalwedstrijd. Het weer dan nog. Vannacht kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en minimaal rond 14 graden. De dag wordt overwegend bewolkt met opnieuw kans op buien of onweer en maximaal tot 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met temperaturen rond 20 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. M&M Hits.
3: Altijd de beste hits non-stop.

0: M&M hits.
1: M&M hits.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.